om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Jeden FM, goeiemorgen. Hallo.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiemorgen. Yes.
0: Gaan het goed?
1: Nee, ons mag nie klaar net in jou stem hoor, hoor die radio.
0: Lekker man.
1: Ja? Wat was Sebastian aan bij jou in die atelier?
0: Sebastian dacht de laatste ding in my siel uit.
1: Hy sê, ek hoor so, hy praat so van die wet, hy moet die wet uitlaan.
0: Hy moet die wet los. Hy wil om my ook betrek. Ik ben nog bij jou op de derde
2: partij. En ik weier om betrokken
1: te gaan. Zulien, hey, wat man is vanmorgen, van jullie allemaal voor die staties, hey, baie dankie, van jullie opoffering van vroeg tot laat, en jullie uitreiking speciaal voor die soepdrijf mensen.
2: Ja.
1: Ik wil net voor alles, hey, baie dankie man, het was een voorrecht geweest, om gister tussen hulle te wees, en dan wil ek al my maatjes groet. Ek kan hulle nie lange name noem, hulle weet wie hulle
0: A tot Z, nee? Tot Z.
1: Ja, van die man kon radie so waar. Toe sê, wat ek so geëerd om vir Ramona van Meisna te sien.
2: Ramona,
1: ja, ja. Sebastian, om haar hand te sien, ek het haar nog nooit gesien, en voor haar man is op die radio.
2: Ja.
1: En toe sê, vaderlijn, toe nou vir my daar sy.
2: Ja,
1: toe
2: ja.
1: Voel ek nou so geëerd, maar baie dankie. En allemaal moet hulle dag geniet, as ook die komende naweek, en veilig wees jou lief. Groete vir man lief, en vir die dochtertje daar by die huis, hoor.
0: Daar sê ek, maatse. Dankie, mooi dag vir u. Dit is, mos voorbij, Irene November. Wat so lekker gesels.
2: Ja, ek het gehoor, ek het gesien, ons het haar bril reggeskryf, toe sy nou praat met ons. Sy het so swart brilkie moes.
0: Ok.
2: Hoe kan ons nou vrede maak, Doelien?
0: Nee, ek gaan op breekvaart vertensie.
2: Sien jy, weier om vrede
0: en te maak. En net daarna dan gesels ons verder.
3: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saaiwil afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening.
1: 448781126 or visit specializedsolarsystems.co.za.

0: Hartelijk goedemiddag, rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Het is rugby tijd, het is actie tijd. Hier is haar terug, ja of jullie, skit uit de Nuka Park wanneer die SWD Arne en OP Koppestamp in een wedstrijd prop voor passie, trots en harde rugby. Maar die actie begin vroeger. Kom ondersteun ons SWD vroeger rugby, wanneer hulle om 12:30 die leeperde uitdraf. En wat beloof om een opwindende krachtmeting te wees. Daarna is alle oe op de hoofwedstrijd wanneer die SWD Arende en Opie om 3:00 sal afskop. Bring jou stem, bring jou geest, bring die hele familie en kom drijf die Arende en die SWD Eagles na oorwinning. Rechtstreeks en exclusief op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs, my commentators, Nabil Damons en Elsie Mlando.
1: Laat jou eer kon jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12:00 op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

0: Hartelijk goedemiddag, rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Het is rugby tyd, het is aksie tyd. Hier is haar terug, ja of jullie, skit uit die Noeke Park wanneer die SVD Arne en OP Koppestam in een wedstrijd prop voor passie, trots en harde rugby. Maar die aksie begin vroeger. Kom ons steun ons SVD vroue rugby wanneer hulle om 12:30 die Leeuperde uitdraf. En wat beloof om een opwindende kragmeting te wees. Daarna is alle oë op die hoofwedstrijd wanneer die SVD Arende en OP om 3:00 sal afskop. Bring jou stem, bring jou gees, bring die hele familie en kom dryf die Arende en die SVD Eagles na oorwinning. Regstreeks en exclusief op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs. My commentators Nabil Damons en Elsie Mlando.
1: Ja nee, baie waar daar Alistair Mlando en Nabil Damons, jy kry vir hulle vanavond rechtstreeks hier op jou gunsteling radio, hier nie vind, natuurlijk jou stem hier in die hart van die paradijs. Yes, you can catch them tonight, they're going to be doing their thing in this ultimate sports show, you catch them live, right here on the NFM between 7 and 8 o'clock, well, and yes, thank you so much guys for supporting, and you know, yeah, I couldn't stress this enough, you know, SWD Eagles, the dot show is SWD Eagles doing their thing, ja, nee, die Eagles is weer aan die brand, en ja, morgen is daar ook een vrouwenwedstrijd wat gaan plaatsvind bij Oudeniqua Park, ons hoop en vertrouw, jy gaan jou zaterdagmiddag lekker maak om aan te sluit daar bij die span, en het behoort om een fantastische wedstrijd te wees, ja, baie uitdagend, natuurlijk een van die grootes, nee, en ook, ja, toch so waar in advertentie, the best of George, yes, go check it out, and vote for your favorite radio station as well, all the partners mentioned in that ad, you know, yes, people that support NFM, we support them as well, you know, so yes, 060-505-2693, that is the number right in studio, ja, die nummer is 060-505-2693, ek kon nie genoeg kry gister, en even, ek moet sê, oor die, julle uitsaai gebied het ons nou so uitsaai en bykie daar by van die dorpe kom, kon ons nou sien die impak wat die radio maak. Ek moet sê, ek kan nie wacht vir die ander dorpies nie. En ons gaan, bykie later gaan ek jou vertel wat se dorpies ons gaan aanpak. Eerskomende week wat nou kom, nee, ons sal Sondag weer vertrek aan die kant van die kusgebied, ja, Nys naartoe, ons gaan die prachtige Nys naartoe, dit is nou eerstkomende Sondag, maar ek vertel bykie meer daarover later, nee, DJ Stone sê my hartelijk goeiemorgen, Sebastian, sê happy birthday daar vir Olien Sas, van al die moedies met baie liefde, sy weet nie of sy nou, nee, stil nie man, ek kan nou nie dit sê nie, dit was nou een dame man, ek kan nou nie onderdom weggees, nou weet jy nie eens hoe oud die vrou is nie, nee broer, ek is teleurgesteld in jou, die nummer die net al hier is 060-505-2693, en as ons nou in jou dorp was, en ons het lekker gekeer daar in jou dorp, ons het lekker aangenaam gemaakt, laat weet van my, 060-505-2693, jou gunsteling oomblikke, ja, yeah, deel het saam met my, op hierdie vrijdag achtermiddag, 20 minuten voor die uur van 1 uur, I've got the man called Cisco, and he says, it's wonderful, feels you know, like I've seen you feels like I've seen you before, maybe in a past life, you were mine and I, ah, goodness man, what can I say?

0: Ja, daar het ons om. Die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suidkaap vir vandag natuurlik en vannacht en morgen die 11de Juli 2026 Oudtshoorn, de Rus en Dijsselsdorp, een minimum van 7 kan verwag word vannacht en een maximum van so 16 grade. Dan kyk ons hier na die kusgebiede, dis nou George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Pettenberg Bay. Een minimum van 9 en een maximum van 16 grade met gedeeltelik bewolkte weer wat dan voorspel word. Albertine, Roosdal, Heidelberg 9 en 18 met gedeeltelik bewolkte weer. Karlsdorp, Ladysmith en Zwaar 7 en 17 met gedeeltelik bewolkte weer. Swellendam 8 en een maximum van 16 grade met gedeeltelik bewolkte weer. Uniondale 8 en een maximum van 13 grade met bewolkte weer word dan voorspel vir vannacht en morgen. En die weer is dan gebring ook aan jou die weerkantoor hier in Kaapstad. Jy kan dan hulle gewebtoeste besoek vir meer inligting by www.saweatherservice.co.za.
1: Hartelijk goeiemiddag, rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Het is rugby tyd, het is aksie tyd. Hier is haar terug, ja of jullie, skit uit die Noeke Park wanneer die SWD Arne en OP Koppestamp in een wedstrijd propvol passie, trots en harde rugby. Maar die aksie begin vroeger. Kom nou steen ons SWD vroeger rugby, wanneer hulle om 12:30 die luiperde uitdraf. En wat beloof om een opwindende kragmeting te wees. Daarna is alle oë op die hoofwedstryd wanneer die SWD Arende en OP om 3:00 sal afskop. Bring jou stem, bring jou gees, bring die hele familie en kom dryf die Arende en die SWD Eagles na oorwinning. Regstreeks en exclusief op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs, my commentators Nabil Damons en Elsim Landu.
2: Het jy een blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfect vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wacht vir jou.

0: Goeienaand luisteraars, welkom hier op vrijdagavond op die Ultimate Sport Showdown Talk met myself, Alistair Malando en
1: Nabil Damons.
0: Ja, ons is natuurlijk bevoorreg om vanavond in jou geselskap te wees. Het is voor ons altijd een voorreg om ons stemme te kan hoor, om ons stemme te kan deel met ieder luisteraar daar buitenkant. Ieder luisteraar wat natuurlijk hierdie show natuurlijk moendlik maak. So ja, luisteraars, en vanavond praat ons sportsake op jou gunsteling radiostasie, jou stem in die paradijs. Ja, as jy vir ons wil skakel en sam ons wil gesels via ons WhatsApp lijn, ons nummer is 060-505-2693. Een voorgepakte programma wat ons vanavond sal het. Ons sal vanavond natuurlijk praat onderscheidelik die sport wat die afgelopen week gebeur het. Een beetje drama aan die kant van sokker. As een paar sokker geestdriftiges wat voel dat die span van Egypte of Egypt was een beetje ingedoen. En die span van Argentinië wat bevoordeel was dier die scheidsrechter. Maar dis jou mening. Jou mening as toeskouwer en ondersteuner en die luisteraar. Maar as jy jou mening wil deel, saam ons vanavond, as jy meer is welkom op 060-505-2693 en dan kan jy saamgesels hier saam ons met myself Alistair Malando en Nabil Damons, en dan kan ons natuurlijk jou mening ook hoor. Nabil, wil jy die luisteraars groet daar en vir die luisteraars sê hallo?
1: Ja, Alistair, goeienaand, heel eerst is vir jou maat. Wat een voorreg is het om met jou vanavond weer in die atelier te wees, en besonders vir almal wat ingeskakel is op Radio Eden FM, jou stem in die paradijs. Ja, recht genoem, bietjie controversie, julle besluiten dier scheidsrechters in sokker hierdie keer, en nie in rugby nie, in sokker. Nou, wat ons gaan deertrap vanavond, en waar ons ook gaan goed kyk, waar die president van FIFA natuurlijk baie sterk deurgekom het, en gepraat het oor hierdie type van gedrag van sokker, of hoe sy scheidsrechters dan opgetreed het, natuurlijk. Maar luisteraars, julle is wonderlik gegroet, julle moet ingeskakel bly. Ons het 'n passievolle program vanaand, 'n propvol program vanaand. Ons gaan sokker praat, ons gaan die tweede been van Club Rugby praat in SVD, wat tans morgen afskop. Groot, groot rugby, baie groot sportverwikkelinge in ons Suid-Kaap. En baie dankie, julle allemaal is wonderlik gegroet.
0: Ja, so morgen is het die tweede been of die tweede ronde van die rugby, die club rugby in die SVD, en natuurlijk die Challenge Cup of die uitdagingsbeker wat ook morgen sal plaasvind teen die spanne, tussen die spanne die bottom 4, die onderste 4 spanne van die aan die eerste liga, en dan die top 4 in die tweede liga saam mekaar meeding daar op die uitdagingsbeker. En dit beloof om harder rugby te wees, want daar die span wat nie goed gaan perform daar in die uitdagingsbeker nie, gaan sy volgende jaar gaan in 2027 gaan hy dan moet meeding ha in die manne, soos hulle sê, hier buitenkant in die bosliga. Maar groot rugby wat ons kan uitsien, ek sal ook later met julle die westerse beamtes meedeel, wat julle kan weet wie môre daar op julle sportvelde gaan diens doen. Maar ons gaan gou vinnig vir 'n vinnige musiekbreekie, en dan kom ons terug, dan praat ons verder.

0: Ja, hulle sê hulle is die room van George. Hulle is die room. Ja, dat die span van George gaan verteenwoordiger word en 'n span van Groot Brak gaan verteenwoordig word daar in die goue koppie. Ja, ek kry 'n WhatsApp hier van meneer Nico van Rooyen. Hy sê, Nantse, Alistair en Abiel, dankie vir die show. Ons is ingeskakel in Rosedale. Dis Nico van Rooyen.
1: Goeienaand, Nico.
0: En Nico is, hy is nou bezig aan met 'n choppie op die kole.
1: Ja.
0: Hy kan nou nie daar een limonaretje gebruik nie, want hy moet dat morgen, moet hy die vleitjie hanteer. Dis nou meneer Nico van Rooyen. Ons gaan nou kyk waar meneer van Rooyen gaan dienst doen. Meneer Damons, sal jy vir ons die uitdagbeker westerbeamtes daar aankondig? Ek sien meneer van Rooyen is daar by die hy gaan daar na sy woonbuur toe.
1: Okay.
0: Meneer Nico van Rooyen.
1: Ja, net soos dat jy behaag jy edele. Eagle Stars kom dan te staan morgen die uitdagbeker teen Harlequins van Oudtshoorn, waar meneer Boesleskaap gaat dienst doen en meneer Nico van Rooyen. En dezelfde asem, baie geluk aan meneer Boesleskaap, wat op die Grand Como week van SA Rugby was, hierdie week wat voorbij is. En dan gaat ons vannacht daar na Jaguars toe, wat de stand komt in All Blacks. Meneer Jalvanis, ervaren scheidsrechter, met meneer Marie Joseph, wat hom gaat help daar op jaar nummer 1 en die B-span sal hanteer. Dan is het George en Riversdale Blues, dit behoort een baie groote te wees, net na die Arende klaargespeelde teen die oostelike provincie, sal meneer John McDoolan en Johan Solomons van Heidelberg daar dienst doen. En dan kom Blanco ten Oudtshoorn, dat is een mess of eniekie, nee. Dan kom Blanco te staan in die gaaikie ten Oudtshoorn, meneer Ronaldo van Rooyen, en J. Gerber gaat vir ons daar doen, meneer Alistair Malando. En as ons vinnig gaan hier na die eerste liga toe, Happy Haas speel dan ten Albertinia, ons sien ons daar Oudtshoornse scheidsrechters, meneer Pierre Arends en Beek Kamfer, Prins Albert en Nysna, ek weet nie, maar Prins Albert is tans nog nie wedstryde gespeel, hulle weens die pad wat gebreek is en al die, hulle kan nie lekker travel of wat die mens ook al wil, so daar is die skeidsrechters nie. Dan is het Union Dale in Riversdale Dorp, niemand anders as Zijn Arense en Hermie Vosloo wat gaan dienst doen daar nie. Collegians tegen Seagulls, meneer Jal Plaikies en meneer Anthony January, wat sal dienst doen daar. As ons na die First League, die westelike kant toe gaan, as het Pro Stars tegen Sabania Kings, meneer Enrico Vreisenburg, wat daar die vlekkie gaat vat, en meneer Jay Lou, Mosselbaai tegen Titans, dat behoort ook een baie groote te wees daar, meneer Isaac Kleinans en Ati September, al die pad van Melkootfontein, Mosselbaai, julle is ingeskakel ook, julle is gegroet in die dorp, nee. En dan sit Maurie's en Excelsis hier op die klip, niemand anders as meneer Norton Miller en Maurice Besseyen, wat daar gaat dienst doen op die klip. Dis die enigste veld in George wat die water vat. Hy kan maar hoe hard reen. Die redeerings, die als alles goed op die veld, broeder. Tussels dan ten Bito. Tussels ten Bito. Tussels is so Vriemensheim, net as die so die Groot Brak rivier, hy. So mooi dorp, daar. Is meneer Vernel en Mark Katzen, wat daar gaat dienst doen, Zewani Vernel. En terselfde tyd wil ek om geluk wens dan op sy eerste A-span wedstrijd wat hy gaat behartig. Dis die eerste van onze jong opkomelende scheidsrechters wat sy eerste A-span gaat hanteer morgen daar aan die kante van Vriemersheim. En dan sit Superstars hier van Tausranden ten Arrows, meneer Mario May en Benjamin Zulai wat gaat dienst doen. En Dan gaat ons vandag af, meneer Melando, naar die oostelike van die eerste liga, Calitzdorp en Spring Roses. Meneer Robertson van Mosselbaai gaat dienst doen daar, Zouwer en Swings, meneer Brian Windvogel van Riversdal, Blackbirds en Willemore, meneer Eisley ook hier van die Karoo streek, as het nou bleek Calitzdorp, ja. En dan Lady Smith en Glen Roses, niemand anders als meneer Gavin Dito, Skeepers en Eugene Karelse, ervaren skatesrechters. Bijvoorbeeld Wessel-Dijsselsdorp, ons het nou thans nie name wie die wedstrijd gaat doen nie. Misschien kom my wedstrijd hier af, maar ons maar kyk. En dan gaan ons vandag naar die Karoo streke toe, die heel laatste streek van streke of rugby in SWD. Warriors vs. Stowerkop en met Damons, DKD vs. die Cavaliers gaat meneer Snyman daar doen, die Kango vs. die Rebels, Victor Saru gaat voor ons daar dienst doen en Young Leaves vs. Adias, dit behoort ook een baie goede geëneke daar te wees, meneer Jonathan Moos, Plat United en Great Nysna, meneer Haakjetel, dat is ook een van onze jongskeisrechters, United Stars ten Garden Road Bobbies, meneer Scully gaat daar voor ons dienst doen. En United Kings ten Herbersdale, Sier September gaat dienst doen. Hungry Lions ten Samrocks, Jalkutsier. En Universals ten Black Dolphins. Black Dolphins is natuurlijk daar van Kranshoek. Baie mooi plek, een rustige plek, wat ook goeie rugby speel. Meneer Isaacs gaan voor ons dan daar dienst doen, meneer Alistair Melando en luisteraars.
0: Meneer Damons, kom ons vat goed een beetje, ons gaan zelfs goed oor een beetje sokker. Daar is baie gal gebraak oor volgens jou nou die sokker, die wereldbeke sokker.
1: Yes.
0: Ek sien vandag in een verklaring het die Egyptenaarse hoofafrigter gesê, hy gaan nie eens meer sokker kyk meer nie.
1: Ja,
0: want hy voel dat sy span ingedoem was. Maar ek het die game gaan analyseer en op het slotsom gekom dat die op het huisdarum in die 90ste minuut was Egypte 2-0 voor. Vir een span soos Argentina moet jy nie halve kans gee nie. Ons gaan misschien ook kijk later om een van onze sokkerkinders, meneer Lyk Solando, wat ook al in het atelier was, in die handen te kry om sy mening te hoor oor hy die wedstrijd. Maar dis die wedstrijd wat controversiële besluit gemaak was deur die skeidsregter. Maar al het die skeidsregter volgens my hoe foute gemaak, moet die span soos Egypte nog altyd die game weggesit het. En maar nou word daar gebraak, ja, maar is een geldmaakstorie, die FIFA wou vir Argentina binnen gehad het, en ook gesien dat toe die span van Argentina wen, het die FIFA president gejubel.
1: Gejubel, ja.
0: Wat een beetje bitter smaak in die mond los.
1: Ja.
0: Op die eniekie. Neutraal is baie belangrik, soos ons ook as geesrechte moest neutraal wees, ons het geen spanne waar ons aan verbonde is nie. En so ook natuurlijk moet die organiseerders van hierdie wereldbeker toernooi ook nie ja, hulle het seker natuurlijk een spannetje wat hulle veronseldig wil wees of is, maar ek kan het nie so oombloot wys soos ons gesien het die FIFA president daar melding gemaak het van nie. Die mening oor hierdie wedstrijd, meneer Damons?
1: Ja, Alistair, weet jy, hierdie geval, ek het die wedstrijd gesit en kyk voor my televisie. My seun support nou Argentinië, en al twee seuns van my support Argentinië, en dan is het nou my een baby seun wat natuurlijk vir Belgium skree. Ek het hierdie wedstrijd geaanskou as a Afrika, as a African, en omdat Egypte onder die continent van Afrika val, het ek natuurlijk rechtig waar gevoel, a paar blapse van die skeidsrechter, Ek sê, wie ek is, jy sokker skeidsregter hier, maar uit een skeidsregter oog het, kan jy daarom maar regtig sien wat fout is, of is dis a foul, of dis a play on, of so, natuurlijk hulle, ek meen hulle daar een system, of soos ons by die rugby team ouwe het, hulle die VAR of die waar, een incident gebeur so wat 100 meter vanaf een goal klaar geskoor is, en die video, videoskeidsrechters roep natuurlijk hierdie skeidsrechter, hierdie jongman terug, om te sê, maar kom kyk hier, inderdaad het was een foul, die speler was plat getrek, so die goal kan gekanceleer word, soos die team ou ook by ons, by referee, sodra daar voor en toe aangegee was, ons gaan die eerste vuis kyk, omdat die speel gaat aan, maar die team ou kyk altyd iets achterna, of die team ou kyk die wedstrijd na, of vir die skeidsregters te sê, check, ek het veel iets hier, dat lyk vir my nie reg, kyk, kan ons weer aan hierdie ding kyk, so VAR het natuurlijk hierdie foul opgeteken, en die een van, hulle sal sê, of dat sou die beste of die brilliant goal, dat sal die briljante goal gewees het van die tournament, waar Zico, die Argentijnse striker natuurlijk, die bal achter Martinez ingesit het, binnen die net, het was een baie goeie goal wat hy geskoor, maar gelukkig moes hy die goal gekanceleer word. Argentina teruggekom in die wedstrijd natuurlijk, Argentina het deur Lionel Messi en sy spanmaat, dat die sake gelijk opgetel. Maar weet jy, Mo Salah, speler wat daar van Liverpool gespeel het, ook van Egypte, hy word getriep binnen die box, wat natuurlijk een strafskop is, wat natuurlijk een penalty kick is, en die skeidsrechter het maar nog natuurlijk oogverblindelings voorbij dit gekyk, ons gaan die VAR inroep in dit nie. En weet jy wat, jylleste, sikke goed, vat my terug in die jaar 2011 op een sondagochtend. Wie jy, hoekom sal ek het nooit vergeet nie, daai ochtend wil ek is die kerk toe gegaan het nie, toe meneer Bryce Lawrence uit Afrika so stikken geblaas het.
2: Ek hem daar hoor.
1: Ja broer, ek wou nie, ek sal het nooit vergeet nie, op een sondagmorgen die kerk het nie, 10 uur begin, ek het nog gekyk, en die kerk was so oorkant die pad by my, waar ek op Swellendam na die tijd geblei het, oorkant die pad, ek moet net oorkant die pad, so ek binnen die kerk, maar toe weig ek om te gaan, so seer, het Bryce Lawrence met die ochend gemaakt as een Suid-Afrikaner, om die springbokke van een back-to-back champion of een wereldbeker die tijd al te beroof, en natuurlijk het ek nou die aand so gevoel, ja, wat het hierdie ouwens teen Afrika lande is. Afrika lande het goeie potentiaal, goeie sokker lande wat hulle het, hulle compete om met die beste, te speel. Ongelukkig gisteraand het Frankrijk natuurlijk Marokko uitgehaald, 2-0, fair and square gewen, dit wil mense sien, maar wat nou die aand gebeur het met Argentinië en Egypte, dit gaat nog baie lang voor gepraat word.
2: Dankie daar, meneer Damons. Dan het ons begin inloer daar in die bokkamp, in die klein junior bokke, sy kamp gaan inloer. Iets wat met die slechte nie, sy opkikkerswolk hang weer oor Suid-Afrika rugby, naar het Kei Prat, die belovende jongstit, positief getoets het vir die gebruik van verbore middel. Die 18-jarige Pret was een van Suid-Afrika's grootste skole rugbysterre, en het vloere van jaar natuurlijk vir die junior Springbokke in die onder 20 rugby kampioenskap gespeel, terwyl Rassie Rasmus hom ook genooi het na sy oefening daar in die bokkamp nummer 2. Die hy is 'n gekontrakteerde speler, hy met echter in die onder 20 wedstrijd in Argentinië een voetbesering opgedoen wat hom langs die kantlijn gehou het. So hierdie speler was getoets vir anaboliese middels, en hy is onder 20, hy is nou 19. Dink jy, meneer Damons, ek het ook in die sosiale media ook gesien hierdie afgelope week, dat die jongmanne van my dag, hulle is al reeds op anaboliese middels vanaf die ouderdom van 14, 15.
1: luister.
2: Dink jy die druk is baie groot op hierdie jong manne om te perform, as ek die Engelse woord kan gebruik, om sodoende raak gesien te word, om eerst te kom in die sport rugby?
1: Alistair, om jou vraag te beantwoord, en luisteraars daar buiten, as jy nou moet gaan kyk aan die geval van ons eenstad van die Leeuws, wat sy naam Klabakane, wat ook nou onlangs vir anaboliese middels getoets was en positief getoets is, jy moet verstaan dat die dokters speel een baie, baie groot rol in wat hulle aanbied of gee vir spelers. Drink hierdie grandpa, maar hy weet vir die vader, hierdie grandpa, hier is nonsens binnen die grandpa. Verstaan jy alles, dat so, dat is eigenlijk een baie dieper dingetje as dit, so, sommige kere is het, ek wil my verstout om dit te sê, dat, die dokters gee ook voorskrifte wat spelers kan gebruik, en dan is het die ooreenstemming met die anti-doping en criteria en goeders verstaan. Misschien krijg die ookie baie migraines, nou sê die dokter vat een disprin in plaas van komprilpil, jy verstaan, en dan verstaan, en wanneer hulle getoets word hulle nou natuurlijk, maar dan krijg jy nou van die wat opzettelijk weet hulle moet het nie doen nie. Verstaan, so, ek het geen oorhare vir sulke manne wat dit weet, en natuurlijk as hy weet hy wil verder gaan in een beroepsesport nie, en dit laat my sommer dink aan amateurvlak ook, hoeveel van ons jong spelers op amateur club rugby gebruik ook dan selfs inspuitings, hulle gebruik goed wat hulle nie moet gebruik. Broeder, weet nie rechtig, maar indien dit moet hier op klapvlak ook moet getoets word, sal baie van onze jongspelers hier ook uitval, want jy sê vir jouself, nee jong, die mannetjie is 17, maar die man het sikke dik arms en dik boude boobene en sikke, jy verstaan nie wat ek eindelijk probeer sê, alles is so. Maar op hierdie vlak is het onaanvaarbaar. Ek wil so ver gaan om te sê, ander lande, Nieu-Zeeland, Australië, Ierland, hulle moet hulle nie verlekker in tans, in sikke brokkies nies wat in ons Suid-Afrikaanse kampe uitkom nie, want natuurlijk dit kan daarby hulle ook gebeur. Ons hoor dit maar net nie, ons lees dit maar net nie, maar doping is iets wat uit sport uit moet.
2: Luisteraars, as jy dan wil saamgesels oor vooral oor die vinnige onderwerp wat ons nou het oor doping, dink jy dat die gebruik van anaboliese middels reg of nie reg is op een jong ouderdom? Praat gerust saam, 060-505-2693. En dan morgen die speel die Springbokke teen Skotland, daar op Loftus, en die Springbokspan vir die hierdie tweede been van hierdie noord en suid wedstryde, op hierdie agter het ons van Apelilevasie, die vleels is Edwin van der Merwe en Kenan Moody, die centerpaar is Jesse Krul en Damien Willemse, en dan die skakelpaar is Ambrose Papier en André Pollard, die blauwbillese se skakelpaar. Ewen Roos skryf wees sy geleentheid daar op 8ste man, en die stoppaar is Pieter Steef de Toei, ook op 10, en Paul de Villiers is die nummer 6 flank. Die slotte daar morgen is Roan Oorkee en Kobus Wiese, jong slot, Uisterman. En dan heb je Stit, Wilke Lou, en dan Boan Venter, en in die middel, op Hakker, het ons van Johanna Kroblaar. Op die plaatsvervangersbank, Jan Hendrik Wessels, Mkunu, en dan Zachary Potren, en Ben Jackson Dixon, Vincent Tuchuka, Erich Lou, en Grant Williams, en Kevin Hoorn, as die achterspelers, wie die sake morgen gaan seker maak, ons gaan oor die skotte, daar hardloop. Môre middag daar op Loftus Versveld. Dink jy ons die hierdie span kan die Skotte skrik op lipjag of gaan dit 'n weghol oorwinning wees? Wat is jou prediksie vir hierdie span as jy daar sien wat môre kan afreken met Skotland? Wat sê ek weet ons gaan wen, maar wenpresentasie, hoe wil ek daarmee daar
1: ons? Ons gaan wen, ons hierdie jong span. Ek wil nie sê die Springbokke B-span nie, dit bly die Springbokke, verstaan, tensy het die B-span aan wys B-span nie, maar dat bly die Springbokke, Suid-Afrikaanse nasionale span. Hierdie span lyk goed op papier, jong seens, wat as jy kyk aan Paul de Villiers, Stormers flank, hy het die URC aan die brand gespeel, hoeveel bal het hy nie gesteel, hy is by die afbreekpunte, hy dra die bal sterk, het laat my dink aan Heinrich Brissou, van ouds, maar ek ga vir jou sê, die Springbokke, het gaat nie makkelijk wees teen die Skotte nie, die Skotte natuurlijk laas week een oorwinning opgetel, so hulle kom uit om die magtige kampioene, die Springbokke, te wil wen in Suid-Afrika, en wat een prestatie vir hulle sal dit wees, as hulle dit vermag om dit te doen. Maar so dan nie, gaan ek sê dat die Springbokke gaan hulle wen, met my score sal daar iets so wat soos 33, kom ons sê tussen 30, 35 maximum teenoor 20-30 wees. So die Suid-Afrikaanse span moet die wen en hulle gaan wen.
2: Ja, luisteraars, as jy nou ons kakel het, jy praat saam met myself, Elsa Melando
1: en Abiel Damons.
2: Tyd nou 18 minute voor die uur van 8 uur. Jy ons praat vanaand sportsake op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradijs, op die program Sports Talk, die Ultimate Sports Showdown. Ons gaan vinnig vir 'n musiekbreekie, ons gaan 'n bietjie jou litte losmaak, kryf jou limonadetjie. En kryf jou 'n stukkie braaivleis, soos ons jou groot vriend Nico van Rooyen maak. Maar ons gaan hom gou ietsie gee om sy braaivleisie te geniet.

0: Hammerburger!
1: Den ispanfande skotlandsspel Amma Boga Boga.
2: Ispanfande skurkis.
1: Ja, de span met de rockies aan. Hulle gaan môre met rockies, nie met rockies, nie met broekies, daar kom, kom speel daar.
2: Hulle gaan kry met een pimpie.
1: Ja, hulle gaan kom kry daar met een pimpie daar op Loftus Versveld. Ja, Loftus, as julle nou online luister, skakel in. Op jou kanaal van Kampioene, luisteraars ook, op jou kanaal van Kampioene kan jy die wedstryd môre aanskou tussen die Springbokke en die span van Skotland. Meneer Damons, ons tyd een minuut voor die van 8 uur, luisteraars. Ons het een baie vindige kort program gehad. Luisteraars, so ek wil weer een beroep doen, morgen op het Dinuka Park,

vertrouwen mij is veilig om jouw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onfirm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van jij is gegeven mij, ik heb geland met de helm. Voor eeuwen onewen, cancel helaas genoemd baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.

as I said, it's time for our confessions. It's confession time. 060-505-269 is the WhatsApp line. And yeah, some amazing things came through. Spicy. Yo, people say the one time I just left home, didn't say anything, went to McDonald's, got myself some ice cream, into Itikali. Ik het een break nodig gehad. Maar dat is ook nog een anonymous. Ik weet niet, mag ik namen zeggen niet. As I said, your responses could be anonymous if you don't know your name. So ja, als je nog jouw boodschap wil sturen, stuur het gerust hier. 060-505-2693. This is WhatsApp line. Maak gerust hoor.